in dag, je spreekt me niet, wijn drinkt me niet, maar al, kom ik voorbij, spreekt kastje wel. Heidige de gedam, de gedam, de gedam, heidige de gedam, de gedam, heidige de gedam, de gedam, de gedam, heidige de gedam, de gedam. Hij in Roemenië is toch diep, vindt je zorgen, wees me niet. Wijn drinkt me spijt, zijn spijt, kom ik voorbij, sta Kastrawet. Heidige de gedam, de gedam, de gedam, de gedam, heidige de gedam, de gedam, de gedam, heidige de gedam, de gedam, de gedam, heidige de gedam, de gedam, de gedam. Ooit, ik wou dich wermen, schee, ik liep naar vrienden, mama, zie, ik stand zo vredig, wie der stelle.